0: Maybe we should shift from hyper-reality to hyper-presence.
1: Hypocrisy, corruption, incompetence. Hypocrisy, incompetence, corruption, incompetence. Hypocrisy, corruption, incompetence, corruption, hypocrisy, corruption, incompetence, hypocrisy, corruption, hypocrisy, incompetence.
2: 私の未来はあなたの過去のドライバー。私たちの現在はどこにありますか？
3: Ich habe Angst davor, dass wir irgendwie im Müllattel dabei sind.Met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is.